0: Als je alles uit je radio wil halen.
1: Ja, lekker.
2: Kiks. Maxima Radio voor Aalterbrugge op 104.7. Voor Eeklo Evergem op 106.3. En voor Maldegem Zeeuws-Vlaanderen op 105.9.

0: Kix hoor je overal.
1: Ja,
0: overal. Kix. Download de Kix Belgium app gratis van iTunes of Google Play. Of luister via radiokix.be.
2: Kix.
0: Je hoort ons overal.

0: Kiks.
1: Dit is Kiks.
0: Elke dag, de hele dag.
1: Luister on-air en online.
0: Kiks.
1: Maximaal Radio. Dit is Kiks, met het nieuws uit je regio.
2: In en rond het treinstation van Geraardsbergen mag de politie tot eind oktober systematische identiteitscontroles uitvoeren. Dat komt er na meerdere meldingen van spanningen tussen groepen jongeren en mogelijke confrontaties. De politie is er ook extra aanwezig. Zottegem gaat alle jongeren uit het middelbaar onderwijs vragen hoe veilig ze zich voelen in de stad. Vanaf donderdag krijgen ze via hun school een enquête met 50 vragen die ze tijdens de lesuren kunnen invullen. De stad Zottegem wil onder meer weten waar jongeren zich onveilig voelen en wat ze van de politie vinden. Gent verplicht de nieuwe uitbater van de Schoolhoeve de campagne in Drongen niet om er dieren te houden. Er moet wel een natuureducatieve werking blijven. De oppositie die heeft forse kritiek op de beslissing en de jaarlijkse bijdrage wordt aangepast naar 45.000 euro en de overnemer die moet ook het kasteel beheren. Gent wil de uitbesteding tegen 2028 rond hebben. In de Vlaamse Ardennen is voor het eerst in meer dan 35 jaar opnieuw een dassenburcht gevonden. Dat is een netwerk van ondergrondse tunnels waarin dassen leven. Waar de dassenfamilie zich precies bevindt, maakt het agentschap Natuur en Bos niet bekend om de dieren te beschermen. Gent wil burgers en online profielen die zich uitspreken tegen sluikstort en zwerfvuil betrekken bij het netheidsbeleid. Schepen Sophie Bracke wil bekijken of zogenaamde cleanfluencers kunnen helpen om meer mensen ervan te overtuigen hun afval niet op straat achter te laten. In Gent is in 2 jaar tijd nog maar 3 keer een huisdier bij zijn eigenaar begraven. De stad laat toe dat de urn van een huisdier wordt meebegraven, maar dat blijkt weinig bekend te zijn. Gent wil daarover blijven communiceren, omdat het voor sommige mensen heel betekenisvol kan zijn.
1: Heb je nieuws uit je regio? Meld het dan via de nieuwsknop op radiokiks.be.
0: Kiks.
1: Nieuws uit je regio. Elke dag en enkel op Kiks.

0: Veel regen in het oosten, in het westen enkele lokale buien. De maxima schommelen rond 20 graden. Vanaf morgen vrijdag en tijdens het weekend overal droog. De temperatuur loopt dan op tot 21 graden. Het wordt een pak rustiger.
1: Kicks. We like you. Kicks.

0: Kiks.
1: Kiks.
0: Dit is Kiks.
1: Elke dag, de hele dag.
0: Luister on-air en online.
1: Kiks.
0: Maximaal Radio. Als je van muziek houdt, luister je naar Kiks.
1: Kiks.

0: Playlist Kicks.
1: Elke dag, de hele dag.
0: Luister on air en online.
1: Kicks.
0: Maximaal Radio. Dit is Kicks met het nieuws uit je regio.
2: In en rond het treinstation van Geraardsbergen mag de politie tot eind oktober systematische identiteitscontroles uitvoeren. Dat komt er na meerdere meldingen van spanningen tussen groepen jongeren en mogelijke confrontaties. De politie is er ook extra aanwezig. Zottegem gaat alle jongeren uit het middelbaar onderwijs vragen hoe veilig ze zich voelen in de stad. Vanaf donderdag krijgen ze via hun school een enquête met 50 vragen die ze tijdens de lesuren kunnen invullen. De stad Zottegem wil onder meer weten waar jongeren zich onveilig voelen en wat ze van de politie vinden. Gent verplicht de nieuwe uitbater van de Schoolhoeve de campagne in Drongen niet om er dieren te houden. Er moet wel een natuureducatieve werking blijven. De oppositie die heeft forse kritiek op de beslissing en de jaarlijkse bijdrage wordt aangepast naar 45.000 euro en de overnemer die moet ook het kasteel beheren. Gent wil de uitbesteding tegen 2028 rond hebben. In de Vlaamse Ardennen is voor het eerst in meer dan 35 jaar opnieuw een dassenburcht gevonden. Dat is een netwerk van ondergrondse tunnels waarin dassen leven. Waar de dassenfamilie zich precies bevindt, maakt het agentschap Natuur en Bos niet bekend om de dieren te beschermen. Gent wil burgers en online profielen die zich uitspreken tegen sluikstort en zwerfvuil betrekken bij het netheidsbeleid. Schepen Sophie Bracke wil bekijken of zogenaamde cleanfluencers kunnen helpen om meer mensen ervan te overtuigen hun afval niet op straat achter te laten. In Gent is in 2 jaar tijd nog maar 3 keer een huisdier bij zijn eigenaar begraven. De stad laat toe dat de urn van een huisdier wordt meebegraven, maar dat blijkt weinig bekend te zijn. Gent wil daarover blijven communiceren, omdat het voor sommige mensen heel betekenisvol kan zijn.
0: Heb je nieuws uit je regio? Meld het dan via de nieuwsknop op radiokicks.be.
1: Kicks.
0: Nieuws uit je regio. Elke dag en enkel op Kicks.
1: Welkom bij Kicks. Kicks.
0: Maximaal Radio.
1: Voor iedereen.

0: Kiks.
1: Dit is Kiks.
0: Elke dag, de hele dag.
1: Luister on-air en online.
0: Kiks.
1: Maximaal Radio.
0: Welkom
1: bij Kiks.
0: Kiks.

perfect gelegde vloeren van topkwaliteit moet je bij het Lievegems Tegelhuis zijn. Ontdek ons aanbod vloertegels, wandtegels, laminaat, klinkers en meer. Nieuw Italiaanse designmeubelen, zorgvuldig uitgekozen om van jouw huis een echte thuis te maken. Leest 91 in Waarschoot tegenover Salamieterbeke of op lievegems-tegelhuis.be.

zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddy's met een Griekse ei.

0: Veel regen in het oosten, in het westen enkele lokale buien. De maxima schommelen rond 20 graden. Vanaf morgen vrijdag en tijdens het weekend overal droog. De temperatuur loopt dan op tot 21 graden. Het wordt een pak rustiger.
1: Kicks. Maximaal Radio, waar je een kick van krijgt.

0: meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.
1: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selena Pearl. Sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica, body en beautybeurs 9, 10 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
2: Kicks. Meer kicks. Kicks. Yeah, yeah. Meer

0: Gigs.
1: Dit is Gigs.
0: Elke dag, de hele dag.
1: Luister on air en online.
0: Gigs.
1: Maximaal Radio. Dit is Gigs met het nieuws uit je regio.
2: In Aalst voert de politie een onderzoek naar laster en eerhoof tegen kandidaat Prins Carnaval Kenny Balen. Balen is een van de kandidaten voor de titel en wordt al maanden geconfronteerd met een lastercampagne. Onbekenden die verspreiden brieven en gebruiken een nepprofiel op sociale media met persoonlijke informatie over hem. ArcelorMittal Gent die gebruikt een nieuwe energieturbine die elektriciteit opwekt uit hoogovengas. Volgens het bedrijf kan de CO2-uitstoot daardoor fors worden verlaagd. Een andere investering in elektrische hoogovens, die vorig jaar al werd aangekondigd, is wel voor onbepaalde tijd uitgesteld. Het laatste ontbrekende stuk van de fietssnelweg F426 is officieel geopend. Daardoor kunnen fietsers voortaan vlot en veilig de E34 over. De fietsverbinding tussen Melcele, Calo en de Waaslandhaven is daarmee volledig afgewerkt. Het gaat om een traject van 1,5 kilometer tussen de N70 grote baan en de fietsbrug over de E34 aan de Trepelandstraat. Het Designmuseum in Gent is klaar om komend weekend na 4 jaar opnieuw te openen. Het museum werd volledig gerenoveerd en uitgebreid met een extra gebouw. Voor de gevel zijn 82.000 stenen gebruikt, gemaakt uit bouwafval uit Gent. In het vernieuwde museum zijn 500 objecten te zien, waarvan bijna de helft nog nooit werd tentoongesteld. In Berchem, niet in Antwerpen, maar bij ons in Oost-Vlaanderen, bij Kluisbergen, klinkt al enkele weken regelmatig een luid alarmsignaal, vooral 's avonds en 's nachts. Dat zorgde voor speculaties en meldingen van inwoners. En nu is duidelijk waar het geluid vandaan komt, van de plek waar momenteel een batterijpark wordt gebouwd. En de stad Eeklo die maakt zich op voor de kaaifeesten. Nu zondag, de 4e oktober, zijn er 1200 standplaatsen voor de grootste rommelmarkt van Vlaanderen. Het is al de 99e editie van de kaaifeesten. En vanaf vrijdag de 2e tot en met maandag de 5e oktober staan er ook verschillende andere activiteiten en optredens gepland in Eeklo.
1: Heb je nieuws uit je regio? Meld het dan via de nieuwsknop op radiokicks.be.
0: Kicks.
1: Nieuws uit je regio. Elke dag en enkel op Kicks.
0: Feel it. Love it.
1: Love it. Maximaal Radio.

0: zoek naar jouw nieuwe Hyundai? Bij Garage Wulfaert in Eeklo vind je de nieuwste modellen. Van volledig elektrisch tot en met hybride. En met ons topservice team blijft je wagen altijd in topconditie. Kom langs in onze showroom aan de Kriekmoerstraat 103 in Eeklo. Boek een testrit en ervaar rijplezier en zekerheid. Garage Wulfaert, jouw betrouwbare Hyundai-partner. Meer info op wulfaert-hyundai.be.
1: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze open deurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
2: Als de muziek er even uit is,
3: dan luister je toch gewoon naar Kings!

regen in het oosten, in het westen enkele lokale buien. De maxima schommelen rond 20 graden. Vanaf morgen vrijdag en tijdens het weekend overal droog. De temperatuur loopt dan op tot 21 graden. Het wordt een pak rustiger.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacky Laffont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.
2: Klaar

0: Kiks hoor je overal.
1: Ja,
0: overal. Kiks. Download de Kiks Belgium app gratis van iTunes of Google Play. Of luister via radiokiks.be.
2: Kiks.
0: Je hoort ons overal.

0: Kiks.
1: Dit is Kiks.
0: Elke dag, de hele dag.
1: Luister on-air en online.
0: Kiks.
1: Maximaal Radio.
0: Krijg de Kiks.

0: als je alles uit je radio wil halen.
1: Ja, lekker.
2: Kiks. Maximaal Radio voor Aalterbrugge op 104.7. Voor Eeklo Evergem op 106.3. En voor Maldegem Zeeuws-Vlaanderen op 105.9.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Wissounds is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg, ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod.

0: meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensel. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensel, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensel.be.
1: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beautybeurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
2: Waar elke kick een echte kick is.

0: Gigs.
1: Dit is Gigs.
0: Elke dag, de hele dag.
1: Luister on air en online.
0: Gigs.
1: Maximaal Radio. Dit is Gigs met het nieuws uit je regio.
2: In Aalst voert de politie een onderzoek naar laster en eeroof tegen kandidaat Prins Carnaval Kenny Bale. Bale is een van de kandidaten voor de titel en wordt al maanden geconfronteerd met een lastercampagne. Onbekenden die verspreiden brieven en gebruiken een nepprofiel op sociale media met persoonlijke informatie over hem. ArcelorMittal Gent die gebruikt een nieuwe energieturbine die elektriciteit opwekt uit hoogovengas. Volgens het bedrijf kan de CO2-uitstoot daardoor fors worden verlaagd. Een andere investering in elektrische hoogovens, die vorig jaar al werd aangekondigd, is wel voor onbepaalde tijd uitgesteld. Het laatste ontbrekende stuk van de fietssnelweg F426 is officieel geopend. Daardoor kunnen fietsers voortaan vlot en veilig de E34 over. De fietsverbinding tussen Melcele, Calo en de Waaslandhaven is daarmee volledig afgewerkt. Het gaat om een traject van 1,5 kilometer tussen de in 70 grote baan en de fietsbrug over de E34 aan de Trepelandstraat. Het Designmuseum in Gent is klaar om komend weekend na 4 jaar opnieuw te openen. Het museum werd volledig gerenoveerd en uitgebreid met een extra gebouw. Voor de gevel zijn 82.000 stenen gebruikt, gemaakt uit bouwafval uit Gent. In het vernieuwde museum zijn 500 objecten te zien, waarvan bijna de helft nog nooit werd tentoongesteld. In Berchem, niet in Antwerpen, maar bij ons in Oost-Vlaanderen, bij Kluisbergen, klinkt al enkele weken regelmatig een luid alarmsignaal, vooral 's avonds en 's nachts. Dat zorgde voor speculaties en meldingen van inwoners. En nu is duidelijk waar het geluid vandaan komt, van de plek waar momenteel een batterijpark wordt gebouwd. En de stad Eeklo die maakt zich op voor de kaaifeesten. Nu zondag, de 4e oktober, zijn er 1200 standplaatsen voor de grootste rommelmarkt van Vlaanderen. Het is al de 99e editie van de kaaifeesten. En vanaf vrijdag de 2e tot en met maandag de 5e oktober staan er ook verschillende andere activiteiten en optredens gepland in Eeklo.
1: Heb je nieuws uit je regio? Meld het dan via de nieuwsknop op radiokicks.be.
0: Kicks.
1: Nieuws uit je regio. Elke dag en enkel op Kicks.
0: Kicks.
1: Yeah. Je luistert naar Kicks.

0: zoek naar jouw nieuwe Hyundai? Bij Garage Wulfaert in Eeklo vind je de nieuwste modellen. Van volledig elektrisch tot en met hybride. En met ons topservice team blijft je wagen altijd in topconditie. Kom langs in onze showroom aan de Kriekmoerstraat 103 in Eeklo. Boek een testrit en ervaar rijplezier en zekerheid. Garage Wulfaert, jouw betrouwbare Hyundai-partner. Meer info op wulfaert-hyundai.be.
1: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze open deurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
2: Now is the time. Kicks is the place.
3: Kicks. Maximaal Radio.

Veel regen in het oosten, in het westen enkele lokale buien. De maxima schommelen rond 20 graden. Vanaf morgen vrijdag en tijdens het weekend overal droog. De temperatuur loopt dan op tot 21 graden. Het wordt een pak rustiger.

hoor je overal. Ja, overal. Download de Kicks Belgium app gratis van iTunes of Google Play. Of luister via radiokicks.be. Kicks. Je hoort ons overal.

0: Kiks. Dit is Kiks.
1: Elke dag, de hele dag.
0: Luister on-air en online.
1: Kiks.
0: Maximaal Radio. Dit is Kiks met het nieuws.
2: De KU Leuven waarschuwt voor fraude met inschrijvingsgeld. Enkele ouders kregen een vervalst document in de bus waarop het rekeningnummer was vervangen door dat van oplichters. Voorlopig gaat het om een beperkt aantal meldingen, maar de universiteit roept op tot waakzaamheid, want zo'n 10.000 studenten moeten een inschrijving namelijk nog betalen. De boodschap is dus: controleer de betaalgegevens extra goed. De economische inspectie start een groot internationaal onderzoek naar videogames. Samen met Finland wordt nu bekeken of populaire spelletjes de regels rond consumentenbescherming wel respecteren. Want zo zegt de FOD-economie, je downloadt een spelletje, maar dan dikwijls tijdens het spelen van het spel moet je andere dingen downloaden en die zijn betalend. Onder meer populaire games zoals Minecraft en Clash of Clans worden helemaal doorgelicht. In Frankrijk loopt het onderwijsprotest helemaal uit de hand. Deze week zijn er al meer dan 200 mensen gewond geraakt, onder wie 120 leerlingen en leerkrachten en 83 agenten, meldt de Franse onderwijsminister. Scholieren betogen al een hele week voor meer middelen en betere omstandigheden en blokkeren verschillende scholen. Gisteren bijvoorbeeld werden 625 betogers opgepakt. En dat is nog nooit gezien bij scholenprotesten in Frankrijk. NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte nuanceert de Russische dreiging nadat Moskou in een brief melding had gemaakt van de inzet van zijn volledige wapenarsenaal. De Russische president Poetin probeert met die dreiging de aandacht af te leiden van de situatie in Oekraïne, zei Rutte tijdens een defensie- en ruimteconferentie van de nieuwszender Euronews in Brussel. Topman Rutte ziet dus helemaal geen acute dreiging na die Russische waarschuwing. In eerste instantie nog regenachtig en trekken nog buien over. Het blijft nog eerst zacht bij temperaturen rond 21 à 22 graden. In de namiddag krijgen we wat opklaringen. Vanaf vrijdag en in het weekend wordt het overal droog met temperaturen tot 1 à 22 graden.
1: Welkom bij Kiks.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
3: Welkom bij Kicks.

0: meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.
1: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica, body en beautybeurs 19 en 11 oktober in Antwerpen Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
2: Kicks.

0: Kicks.
1: Dit is Kicks.
0: Elke dag, de hele dag.
1: Luister on-air en online.
0: Kicks.
1: Maximaal Radio. Dit is Kicks.
0: Kicks.
1: Nu met Mark Verleijen.
2: De executie van de ter dood veroordeelde Krista Pike liep in de Verenigde Staten helemaal mis. De vrouw overleefde 2 dodelijke injecties en ze begon zelfs hoorbaar te snurken. Alleen een vrouw die begint te snurken terwijl je iets in haar stopt, of zoals getrouwde mannen dat noemen, seks na 10 jaar huwelijk. We zijn weer vertrokken voor een nieuwe in Duplo bij Kicks. We doen dat in stijl met deze van Judith. You did not sign up for this.

George Michael en Outside. Tja, Outside hebben we vandaag niet echt iets te klagen. En ook de komende dagen zou het best wel eens aangenaam kunnen worden. Maar daar hebben we het straks wel over in ons Kiks weerbericht. Oh,

Op zoek naar jouw nieuwe Hyundai? Bij Garage Wulfaert in Eeklo vind je de nieuwste modellen. Van volledig elektrisch tot en met hybride. En met ons topservice team blijft je wagen altijd in topconditie. Kom langs in onze showroom aan de Kriekmoerstraat 103 in Eeklo. Boek een testrit en ervaar rijplezier en zekerheid. Garage Wulfaert, jouw betrouwbare Hyundai-partner. Meer info op wulfaert-hyundai.be.

0: De West Sound, your event partner.
1: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik.
2: Voor particulieren en bedrijven.
1: Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.

Katy Perry en Part of Me. Vandaag start het proces rond VZW Let's Go Urban. De VZW waarmee politica Shihame El-Kaoukibi zowat 600.000 euro subsidiefraude pleegde. Hopelijk wordt ze met haar bloot gat op straat gezet en mag ze nooit nog een politiek mandaat beoefenen. Dat zou haar verdiende loon zijn. Ellie Goulding. Zelf.

Shawn Mendes en Treat You Better. De weergoden die gaan ons de komende dagen ook best goed behandelen. Want zowel morgen vrijdag als overmorgen zaterdag worden twee droge dagen waarbij zon en wolken elkaar gaan afwisselen. Overdag wordt het dan zo'n 20 à 21 graden. Zondag dan zou er zelfs nog meer zon te zien zijn en wordt het overdag 21 à 22 graden. Tja, met z'n allen naar de kust dus dit weekend zou ik zeggen. Maar mij ga je daar niet zien. Ik hou niet van die overdreven drukte. Kust of geen kust. Ik hou het liever allemaal wat rustiger eigenlijk. Orchestral Maneuvers in the Dark met Enola Gay.

Criss Cross Amsterdam, Louis Sonza en Willy William met My Oh My. De Vlaamse regering bereikte gisteren een beleidsakkoord. Noem het maar gerust een besparingsakkoord. En als ik dat akkoord even bekijk in de grove lijnen, dan denk ik bij mezelf ook, My Oh My, dat gaat de bevolking weer geld kosten. En dan moeten de besparingen van de federale regering nog volgen. Man, man.

Innovatie Slang is het Lievegems Tegelhuis de referentie voor vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met of zonder plaatsing. Wij begeleiden je professioneel en met passie. Ontdek ook onze Oscar Luxury geurkaarsen. Een stijlvolle toets voor elk interieur. Bezoek onze toonzaal. Lees 91 in Lievegem Waarschoot. Of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

Massive Attack en Unfinished Sympathy. Ik zei het daarnet al, de Vlaamse regering heeft dus een besparingsakkoord bereikt. En ja, daarmee maakt die regering zich echt niet sympathiek. Daarmee maken ze zich niet populair. Maar dat zal die mannen een worst wezen. Daar trekken die zich helemaal niets van aan. Ik hoop dat ze er zwaar voor worden afgerekend bij de volgende verkiezingen. Clean Bandit met Company.

En zo kreeg je hier bij Kix twee wondermooie dames na elkaar. Eerst Jennifer Lopez, Love Don't Cost a Thing. Daarna Beyoncé met Work It Out. Dit eerste uur van deze Induplo loopt weer ten einde. Blijf gewoon gezellig aan je radio gekluisterd. Want zometeen tussen 1 en 2, dan komt gewoon het tweede deel van deze Induplo op jullie af. En daarin heb ik iets speciaals, ja. Mijn collega Rick de Hey en ikzelf hebben iets gemaakt voor de grap, maar het is iets plezants. Ik ga het in het tweede uur even laten horen. CB Milton.

0: Kiks.
1: Dit is Kiks.
0: Elke dag, de hele dag.
1: Luister on-air en online.
0: Kiks.
1: Maximaal Radio.
0: Kiks.
1: Feel it.
0: Love it.
1: Love it.
0: Kiks.
1: Maximaal Radio. Kiks in Duplo.
2: In Duplo.
1: Met Mark Verleijen.

Shakira en Burna Boy met Die Die. Een van de honden van mijn jongste dochter noemt trouwens Die. Niet een alledaagse naam voor een hond, maar ik vind dat eigenlijk wel plezant zo. Niall Horan en This Town.

Maxi Priest en Close to You by Kicks. Ja, Halloween komt ook dichter en dichter. En dat betekent dat ook de Halloween-tochten dichter en dichter komen. En ik heb gezien op social media dat ze voor bepaalde Halloween-tochten figuranten zoeken. Ik heb meteen mijn bazin ingeschreven. Die moet zich niet eens verkleden om mensen schrik aan te jagen. Runway Public en Need Your Love.

0: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl, sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body and Beautybeurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
1: Dit is Kiks.
2: Waar elke kick
1: een echte kick is.
3: We're going to dance. We're going to dance. We're going to dance. And have some fun.

Delight and Groove is in the heart. Ik had jullie wat speciaals beloofd voor dit uur. Wel, daar zijn we nu aan toe. We weten allemaal dat Wout van Aert het wat minder goed heeft gedaan afgelopen zondag tijdens het WK wielrennen. Hij zakte daar wat door het ijs. Maar dat betekent niet dat we geen fan meer zijn van Wout van Aert. Integendeel, ik ben nog altijd grote fan van Wout van Aert. En mijn muzikale copain Rick de Hey is ook fan van Wout van Aert. Dus zijn we samen weer eens de studio ingedoken en we hebben iets gemaakt rond Wout van Aert. Iets heel speciaals, iets grappigs, iets wat je niet van ons verwacht, maar waarvan wij eigenlijk hopen dat het komende veldritseizoen zwaar gedraaid zal worden in de tenten ten velde en dat iedereen het uit volle borst zal meeschreeuwen. Op de radio hier bij Kicks zal ik het waarschijnlijk maar één keer horen en dat is nu. De Kuitenbijters en Woutje van Aert.

En nu doen we het even zoals de echte Wout van Aert. Alle rem.

De Kuitenbijters met Woutje van Aert. Nu de Kuitenbijters, dat zijn dan uiteraard gewoon Rick de Hey en ikzelf, Mark V. Maar deze keer dus onder de noemer de Kuitenbijters. Officieel is het nog niet uit, maar als jij deze track wil, als jij deze wil laten schallen op de veldritten die er zitten aan te komen, dan moet je mij dat maar even laten weten via Mark met de C, Mark met de C dus, at radiokicks.be. Dan stuur ik die track wel even naar je door. DJ Licious en Almost Gone. So sick and tired.

Camila Cabello en Young Thug met Havana. We moeten echt niet naar Havana om van aangenaam weer te genieten. Want ook hier bij ons in Vlaanderen is het weer ons gunstig gezind. Zowel morgen vrijdag als overmorgen zaterdag gaan zon en wolken elkaar afwisselen bij zo'n 20 à 21 graden overdag. Zondag wordt het nog mooier, dan zou er meer zon dan bewolking zijn en wordt het overdag 21 à 22 graden.

Adela en Ain't in LA. Politica Ginny Bales werd afgelopen zondag naar huis gestemd in de Verraders. Ze mocht dus opzouten. En onder het motto, ze is nu toch gewend van buiten gejost te worden, werd ze een paar dagen later ook uit de partij vooruitgezet, omdat ze niet altijd akkoord was met de standpunten van voorzitter Conor Rousseau, blijkbaar. Dat neigt toch een beetje naar Trumpiaanse toestanden, vind ik. Het ruikt zelfs naar narcistisch gedrag van voorzitter Conor Rousseau. Sia en Helium.

0: weer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensel. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensel, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensel.be.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Druk in je hoofd, volle agenda, geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en

Gordo en Reinier Zonneveld met Loco Loco. Is een keer goed loco gaan, dat moet zeker kunnen. Al wordt dat tegenwoordig minder en minder gedaan onder invloed van alcohol. Uit cijfers blijkt dat 40% van de Vlamingen weinig tot nooit alcohol drinkt. En dat zijn toch wel frappante cijfers. Er is een kentering gekomen op dat vlak. En ik denk dat die kentering vooral bij de jeugd zit. Bastien met You've Got My Love. Tot de volgende in Duplo. Salukes.

0: Kicks.
1: Dit is Kicks.
0: Elke dag, de hele dag.
1: Luister on-air en online.
0: Kicks.
1: Maximaal Radio. Dit is Kicks.
0: Kicks.
1: Maximaal Radio.

0: meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik.
1: Voor particulieren en bedrijven.
0: Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.
2: Wissounds is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wissounds.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissounds.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound, jouw feest begint bij ons.

0: Vanmiddag en vanavond afwisselend wolken en opklaringen. Kans op een lokale bui, 20 graden. Morgen keert de nazomer wat terug met veel zon, opnieuw 20 graden. Het weekend verloopt zonnig en zacht bij dezelfde temperatuur.
1: Elke dag jouw muzikale kick.
2: Je luistert naar Kicks.

Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze open deurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencenter.com.

Tegelhuis ontdek je de nieuwste trends in vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met professioneel advies en gratis opmeting. Jouw stijl, jouw keuze, dat is onze passie. Bezoek onze ruime toonzaal in Lievegem Waarschoot of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

0: Kiks. Dit is Kiks.
1: Elke dag, de hele dag.
0: Luister on air en online.
1: Kiks.
0: Maximaal Radio. Dit is Kiks met het nieuws uit je regio.
2: In Aalst voert de politie een onderzoek naar laster en eerhoofd tegen kandidaat Prins Carnaval Kenny Balen. Balen is een van de kandidaten voor de titel en wordt al maanden geconfronteerd met een lastercampagne. Onbekenden die verspreiden brieven en gebruiken een nepprofiel op sociale media met persoonlijke informatie over hem. ArcelorMittal Gent die gebruikt een nieuwe energieturbine die elektriciteit opwekt uit hoogovengas. Volgens het bedrijf kan de CO2-uitstoot daardoor fors worden verlaagd. Een andere investering in elektrische hoogovens, die vorig jaar al werd aangekondigd, is wel voor onbepaalde tijd uitgesteld. Het laatste ontbrekende stuk van de fietssnelweg F426 is officieel geopend. Daardoor kunnen fietsers voortaan vlot en veilig de E34 over. De fietsverbinding tussen Melsele, Calo en de Waaslandhaven is daarmee volledig afgewerkt. Het gaat om een traject van 1,5 kilometer tussen de N70 Grote Baan en de fietsbrug over de E34 aan de Trepelandstraat. Het Designmuseum in Gent is klaar om komend weekend na 4 jaar opnieuw te openen. Het museum werd volledig gerenoveerd en uitgebreid met een extra gebouw. Voor de gevel zijn 82.000 stenen gebruikt, gemaakt uit bouwafval uit Gent. In het vernieuwde museum zijn 500 objecten te zien, waarvan bijna de helft nog nooit werd tentoongesteld. In Berchem, niet in Antwerpen, maar bij ons in Oost-Vlaanderen, bij Kluisbergen, klinkt al enkele weken regelmatig een luid alarmsignaal, vooral 's avonds en 's nachts. Dat zorgde voor speculaties en meldingen van inwoners. En nu is duidelijk waar het geluid vandaan komt, van de plek waar momenteel een batterijpark wordt gebouwd. En de stad Eeklo die maakt zich op voor de kaaifeesten. Nu zondag, de 4e oktober, zijn er 1200 standplaatsen voor de grootste rommelmarkt van Vlaanderen. Het is al de 99e editie van de kaaifeesten. En vanaf vrijdag de 2e tot en met maandag de 5e oktober staan er ook verschillende andere activiteiten en optredens gepland in Eeklo.
0: Heb je nieuws uit je regio? Meld het dan via de nieuwsknop op radiokiks.be.
1: Kiks.
0: Nieuws uit je regio. Elke dag en enkel op Kiks. Kiks.
1: We like you.
0: Kiks.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
3: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.
4: Meer kicks.
5: Meer plezier.
4: Kicks. Maximaal Radio. Yeah.

0: klaar voor het spannendste weekend van het jaar. Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het intiem theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
1: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken.
2: Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen.
1: Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou.
2: Light Experience Center. Druk op pauze.
1: Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur.
2: Meer info op lightexperiencecenter.eu.

0: Gigs.
1: Dit is Gigs.
0: Elke dag, de hele dag.
1: Luister on air en online.
0: Gigs.
1: Maximaal Radio. Gigs.
0: Gigs.
1: Maakt je blij?

Op zoek naar jouw nieuwe Hyundai? Bij Garage Wulfaert in Eeklo vind je de nieuwste modellen. Van volledig elektrisch tot en met hybride. En met ons topservice team blijft je wagen altijd in topconditie. Kom langs in onze showroom aan de Kriekmoerstraat 103 in Eeklo. Boek een testrit en ervaar rijplezier en zekerheid. Garage Wulfaert, jouw betrouwbare Hyundai-partner. Meer info op wulfaert-hyundai.be.

Afwisselend wolken en opklaringen. Hier en daar mogelijk nog wat gedruppel. Maxima 20 graden. Morgen veel zon, opnieuw 20 graden. Het blijft ook zo dit weekend zonnig. En temperaturen rond of net boven de 20 graden.

0: meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de Open Deurdag bij Rensel. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik.
1: Voor particulieren en bedrijven.
0: Rensel, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensel.be.

Tegelhuis ontdek je de nieuwste trends in vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met professioneel advies en gratis opmeting. Jouw stijl, jouw keuze, dat is onze passie. Bezoek onze ruime toonzaal in Lievegem Waarschoot of surf naar lievegems-tegelhuis.com.

0: alles uit je radio wil halen.
1: Ja, lekker.
2: Kiks. Maximaal Radio voor Aalterbrugge op 104.7. Voor Eeklo Evergem op 106.3. En voor Maldegem Zeeuws-Vlaanderen op 105.9.

0: als je alles uit je radio wil halen.
1: Ja, lekker.
2: Kiks. Maxima Radio voor Aalterbrugge op 104.7. Voor Eeklo Evergem op 106.3. En voor Maldegem Zeeuws-Vlaanderen op 105.9. Kiks. Dit is Kiks.
0: Elke dag, de hele dag.
2: Luister on-air en online.
0: Kiks.
2: Maximaal Radio. Dit is Kiks met het nieuws.
3: In 2022 stierf ieder uur één persoon door een te hoog BMI. Het gaat om 9500 mensen, blijkt uit nieuwe cijfers van Cienzano. Sinds 2010 is het aantal Belgen met overgewicht sterk gestegen en dat mogen we niet onderschatten. Vooral 65-plussers zijn gevoelig voor overgewicht. De benzineprijs stijgt weer. Voor benzine 95 komt er morgen 4,5 cent per liter bij. Je betaalt dan maximaal 2,06 euro. Voor een liter benzine 98 stijgt de prijs met 3 cent tot 2,26 euro. En ook stookolie wordt duurder. In Berchem in Antwerpen staakt het personeel van het Deense containerbedrijf Maersk. Omdat de bedienden vanaf januari niet meer mogen thuiswerken. Op dit moment moeten ze maar 2 dagen per week naar kantoor. De staking veroorzaakt hinder voor de transporten in en rond de haven van Antwerpen. Het maakt het allemaal een stuk moeilijker. Verschillende NAVO-lidstaten, waaronder het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, hebben geen uitnodiging van de VS ontvangen voor een besloten vergadering over de toekomstige koers van de NAVO. Dat schrijft nieuwssite Politico. Nochtans behoren de ontbrekende landen tot de belangrijkste militaire machten van Europa. Bij die lidstaten klinkt nu frustratie over de Amerikaanse aanpak. Afwisselend wolken en opklaringen, hier en daar mogelijk nog wat gedruppel. Maxima 20 graden, morgen veel zon, opnieuw 20 graden. Het blijft ook zo dit weekend zonnig. En temperaturen rond of net boven de 20 graden.
2: Say my name! Kiks. Maxima Radio, waar je een kick van krijgt.

0: keuze.
1: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.
2: Kicks. Maximaal Radio.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacky Laffont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze open deurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
2: Een echte kick.
3: Elk uur, elk moment, iedere tel.

0: Gigs.
1: Dit is Gigs.
0: Elke dag, de hele dag.
1: Luister on-air en online.
0: Gigs.
1: Maximaal Radio. Dit is Gigs met het nieuws.
2: In 2022 stierf ieder uur één persoon door een te hoog BMI. Het gaat om 9500 mensen, blijkt uit nieuwe cijfers van Cienzano. Sinds 2010 is het aantal Belgen met overgewicht sterk gestegen en dat mogen we niet onderschatten. Vooral 65-plussers zijn gevoelig voor overgewicht. De benzineprijs stijgt weer. Voor benzine 95 komt er morgen 4,5 cent per liter bij. Je betaalt dan maximaal 2,06 euro. Voor een liter benzine 98 stijgt de prijs met 3 cent tot 2,26 euro. En ook stookolie wordt duurder. In Berchem in Antwerpen staakt het personeel van het Deense containerbedrijf Maersk. Omdat de bedienden vanaf januari niet meer mogen thuiswerken. Op dit moment moeten ze maar 2 dagen per week naar kantoor. De staking veroorzaakt hinder voor de transporten in en rond de haven van Antwerpen. Het maakt het allemaal een stuk moeilijker. Verschillende NAVO-lidstaten, waaronder het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, hebben geen uitnodiging van de VS ontvangen voor een besloten vergadering over de toekomstige koers van de NAVO. Dat schrijft nieuwssite Politico. Nochtans behoren de ontbrekende landen tot de belangrijkste militaire machten van Europa. Bij die lidstaten klinkt nu frustratie over de Amerikaanse aanpak. Afwisselend wolken en opklaringen, hier en daar mogelijk nog wat gedruppel. Maxima 20 graden, morgen veel zon, opnieuw 20 graden. Het blijft ook zo dit weekend zonnig en temperaturen rond of net boven de 20 graden.
1: Feel it.
0: Love it.
1: Love it.
0: Kicks.
1: Maximaal Radio.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddies.

Innovatie Slang is het Lievegems Tegelhuis de referentie voor vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met of zonder plaatsing. Wij begeleiden je professioneel en met passie. Ontdek ook onze Oscar Luxury geurkaarsen. Een stijlvolle toets voor elk interieur. Bezoek onze toonzaal. Lees 91 in Lievegem Waarschoot. Of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

0: Afwisselend wolken en opklaringen. Hier en daar mogelijk nog wat gedruppel. Maxima 20 graden. Morgen veel zon, opnieuw 20 graden. Het blijft ook zo dit weekend zonnig. En temperaturen rond of net boven de 20 graden.
1: Dit is Kiks.
2: Jouw dagelijkse dosis adrenaline. I see that.

0: jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs, 19 en 11 oktober in Antwerpen Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
1: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik.
2: Voor particulieren en bedrijven.
1: Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.
3: Krijg de kick van

0: hoor je overal.
1: Ja,
0: overal. Download de Kicks Belgium app gratis van iTunes of Google Play. Of luister via radiokicks.be.
2: Kicks.
0: Je hoort ons overal.

0: Kiks.
1: Dit is Kiks.
0: Elke dag, de hele dag.
1: Luister on air en online.
0: Kiks.
1: Maximaal Radio. Dit is Kiks met het nieuws uit je regio.
2: In Aalst voert de politie een onderzoek naar laster en eeroof tegen kandidaat Prins Carnaval Kenny Balen. Balen is een van de kandidaten voor de titel en wordt al maanden geconfronteerd met een lastercampagne. Onbekenden die verspreiden brieven en gebruiken een nepprofiel op sociale media met persoonlijke informatie over hem. ArcelorMittal Gent die gebruikt een nieuwe energieturbine die elektriciteit opwekt uit hoogovengas. Volgens het bedrijf kan de CO2-uitstoot daardoor fors worden verlaagd. Een andere investering in elektrische hoogovens, die vorig jaar al werd aangekondigd, is wel voor onbepaalde tijd uitgesteld. Het laatste ontbrekende stuk van de fietssnelweg F426 is officieel geopend. Daardoor kunnen fietsers voortaan vlot en veilig de E34 over. De fietsverbinding tussen Melcele, Calo en de Waaslandhaven is daarmee volledig afgewerkt. Het gaat om een traject van 1,5 kilometer tussen de N70 grote baan en de fietsbrug over de E34 aan de Trepelandstraat. Het Designmuseum in Gent is klaar om komend weekend na 4 jaar opnieuw te openen. Het museum werd volledig gerenoveerd en uitgebreid met een extra gebouw. Voor de gevel zijn 82.000 stenen gebruikt, gemaakt uit bouwafval uit Gent. In het vernieuwde museum zijn 500 objecten te zien, waarvan bijna de helft nog nooit werd tentoongesteld. In Berchem, niet in Antwerpen, maar bij ons in Oost-Vlaanderen, bij Kluisbergen, klinkt al enkele weken regelmatig een luid alarmsignaal, vooral 's avonds en 's nachts. Dat zorgde voor speculaties en meldingen van inwoners. En nu is duidelijk waar het geluid vandaan komt, van de plek waar momenteel een batterijpark wordt gebouwd. En de stad Eeklo die maakt zich op voor de kaaifeesten. Nu zondag, de 4e oktober, zijn er 1200 standplaatsen voor de grootste rommelmarkt van Vlaanderen. Het is al de 99e editie van de kaaifeesten. En vanaf vrijdag de 2e tot en met maandag de 5e oktober staan er ook verschillende andere activiteiten en optredens gepland in Eeklo.
1: Heb je nieuws uit je regio? Meld het dan via de nieuwsknop op radiokiks.be.
0: Kiks.
1: Nieuws uit je regio. Elke dag en enkel op Kiks.

0: Kiks.
1: Dit is Kiks.
0: Elke dag, de hele dag.
1: Luister on-air en online.
0: Kiks.
1: Maximaal Radio. Dit is Kiks met het nieuws.
2: In Halle is een kind van 11 levensgevaarlijk gewond bij een zwaar verkeersongeval. Dat gebeurde gisteren op de Brusselse ring en het parket heeft het nieuws bevestigd. Een vader raakte met zijn twee kinderen van de weg. De precieze oorzaak van de crash wordt onderzocht. Federaal mobiliteitsminister Kruk heeft een plan klaar tegen de geluidsoverlast rond Brussels Airport. Omwonenden klagen al een jaar over een intensiever gebruikte aanvliegroute en meer dan 40 gezinnen stapten naar de rechter. De minister wil nu dat vliegtuigen hoger komen aanvliegen en steiler dalen. Ook gaat hij met de luchtvaartmaatschappij aan tafel zitten om aan te sturen op stillere toestellen. In Brussel wordt betoogd tegen het geweld op de LGBTQ-gemeenschap in Turkije. De Turkse politie pakte de voorbije weken meer dan 160 mensen op om, naar hun eigen zeggen, het traditionele gezin te beschermen. Het gaat om een bewuste campagne van de Turkse regering. De Vlaamse koepelorganisatie Savaria eist dat ons land en Europa ingrijpt. In het oosten van Spanje geldt code rood voor extreem noodweer. Nadat eerder het zuiden al zwaar werd getroffen, worden nu in Castellón en Valencia enorme hoeveelheden neerslag verwacht. Tot 200 liter per vierkante meter. Uit voorzorg zijn de parken en begraafplaatsen gesloten en in meerdere scholen zijn de lessen geschrapt. Het weer een droge avond met opklaringen waarbij het afkoelt tot 9 graden. Lokaal kan er mist ontstaan. Die mistbanken kunnen morgen vroeg nog wat blijven hangen, maar daarna klaart het op. We krijgen een zonnige dag bij 20 graden. Ook het weekend verloopt zonnig en zacht bij dezelfde temperatuur.
1: Feel it.
0: Love it.
1: Love it.
0: Kiks.
1: Maximaal Radio.

0: Kiks. Je luistert naar Kiks. Feel it.
1: Love it.
0: Kiks. Maximaal radio waar je een kick van krijgt.
2: Here's how space moves. Here's how space moves. Here's how space moves. Here's how space moves. Here's how space moves.

0: crossing borderlines.
1: Grensoverschrijdend.
0: Kicks.

0: Maximaal Radio.
1: Crossing borderlines.
0: Grensoverschrijdend.
1: Kicks.
0: Dit is Kicks.
1: Kicks.
0: Met Wes Vida.

0: Crossing Borderlines.
1: Grensoverschrijdend.
0: Kicks.
1: Dit is Kicks.
0: Kicks.
1: Met Wes Vida.

0: Nationaal Radio.
1: Crossing Borderlines.
0: Grensoverschrijdend.
1: Kicks.
0: Dit is Kicks.
1: Kicks.
0: Met Wes Vida.

hoor je overal. Ja, overal. Download de Kicks Belgium app gratis van iTunes of Google Play. Of luister via radiokicks.be. Kicks. Je hoort ons overal.

0: Kiks.
1: Dit is Kiks.
0: Elke dag, de hele dag.
1: Luister on-air en online.
0: Kiks.
1: Maximaal Radio. Dit is Kiks.
0: Kiks.
1: Nu met Mark Verleijen.
2: De executie van de ter dood veroordeelde Krista Pike liep in de Verenigde Staten helemaal mis. De vrouw overleefde 2 dodelijke injecties en ze begon zelfs hoorbaar te snurken. Allee, een vrouw die begint te snurken terwijl je iets in haar stopt. Of zoals getrouwde mannen dat noemen, seks na 10 jaar huwelijk. We zijn weer vertrokken voor een nieuwe in Duplo bij Kiks. We doen dat in stijl met deze van Judith. You did not sign up for this.

George Michael en Outside. Tja, Outside hebben we vandaag niet echt iets te klagen. En ook de komende dagen zou het best wel eens aangenaam kunnen worden. Maar daar hebben we het straks wel over in ons Kiks weerbericht. Oh, yeah.

Katy Perry en Part of Me. Vandaag start het proces rond VZW Let's Go Urban. De VZW waarmee politica Shihame El-Kawkibi zowat 600.000 euro subsidiefraude pleegde. Hopelijk wordt ze met haar bloot gat op straat gezet en mag ze nooit nog een politiek mandaat beoefenen. Dat zou haar verdiende loon zijn. Ellie Goulding.

Shawn Mendes en Treat You Better. De weergoden die gaan ons de komende dagen ook best goed behandelen. Want zowel morgen vrijdag als overmorgen zaterdag worden twee droge dagen waarbij zon en wolken elkaar gaan afwisselen. Overdag wordt het dan zo'n 20 à 21 graden. Zondag dan zou er zelfs nog meer zon te zien zijn en wordt het overdag 21 à 22 graden. Tja, met z'n allen naar de kust dus dit weekend zou ik zeggen. Maar mij ga je daar niet zien, ik hou niet van die overdreven drukte. Kust of geen kust. Ik hou het liever allemaal wat rustiger eigenlijk. Orchestral Maneuvers in the Dark met Enola Gay.

Criss Cross Amsterdam, Louis Sonza en Willy William met My Oh My. De Vlaamse regering bereikte gisteren een beleidsakkoord. Noem het maar gerust een besparingsakkoord. En als ik dat akkoord even bekijk in de grove lijnen, dan denk ik bij mezelf ook, My Oh My, dat gaat de bevolking weer geld kosten. En dan moeten de besparingen van de federale regering nog volgen. Man, man.

Massive Attack en Unfinished Sympathy. Ik zei het daarnet al, de Vlaamse regering heeft dus een besparingsakkoord bereikt. En ja, daarmee maakt die regering zich echt niet sympathiek. Daarmee maken ze zich niet populair. Maar dat zal die mannen een worst wezen. Daar trekken die zich helemaal niets van aan. Ik hoop dat ze er zwaar voor worden afgerekend bij de volgende verkiezingen. Clean Bandit met Kamp.

En zo kreeg je hier bij Kix twee wondermooie dames na elkaar. Eerst Jennifer Lopez, Love Don't Cost a Thing. Daarna Beyoncé met Work It Out. Dit eerste uur van deze Induplo loopt weer ten einde. Blijf gewoon gezellig aan je radio gekluisterd. Want zometeen tussen 1 en 2, dan komt gewoon het tweede deel van deze Induplo op jullie af. En daarin heb ik iets speciaals, ja. Mijn collega Rick de Hey en ikzelf hebben iets gemaakt voor de grap, maar het is iets plezants. Ik ga het in het tweede uur even laten horen. CB Milton.

0: Dit is Kiks.
1: Elke dag, de hele dag.
0: Luister on-air en online.
1: Kiks.
0: Maximaal Radio.
1: Kiks.
0: Feel it.
1: Love it.
0: Love it.
1: Kiks.
0: Maximaal Radio. Kiks.

Shakira en Burna Boy met Die Die. Een van de honden van mijn jongste dochter noemt trouwens Die. Niet een alledaagse naam voor een hond, maar ik vind dat eigenlijk wel plezant zo. Niall Horan en This Town.

Maxi Priest en Close to You by Kix. Ja, Halloween komt ook dichter en dichter. En dat betekent dat ook de Halloween-tochten dichter en dichter komen. En ik heb gezien op social media dat ze voor bepaalde Halloween-tochten figuranten zoeken. Ik heb meteen mijn baas in ingeschreven. Die moet zich niet eens verkleden om mensen schrik aan te jagen. Runway Public en Need Your Love.

Delight and Groove is in the heart. Ik had jullie wat speciaals beloofd voor dit uur. Wel, daar zijn we nu aan toe. We weten allemaal dat Wout van Aert het wat minder goed heeft gedaan afgelopen zondag tijdens het WK wielrennen. Hij zakte daar wat door het ijs. Maar dat betekent niet dat we geen fan meer zijn van Wout van Aert. Integendeel, ik ben nog altijd grote fan van Wout van Aert. En mijn muzikale copain Rick de Hey is ook fan van Wout van Aert. Dus zijn we samen weer eens de studio ingedoken en we hebben iets gemaakt rond Wout van Aert. Iets heel speciaals, iets grappigs, iets wat je niet van ons verwacht, maar waarvan wij eigenlijk hopen dat het komende veldritseizoen zwaar gedraaid zal worden in de tenten ten velde en dat iedereen het uit volle borst zal meeschreeuwen. Op de radio hier bij Kix zal je het waarschijnlijk maar één keer horen en dat is nu. De Kuitenbijters en Woutje van Aert.

En nu doen we het even zoals de echte Wout van Aert. Alle

0: De Kuitenbijters met Woutje van Aert. Nu de Kuitenbijters, dat zijn dan uiteraard gewoon Rick de Hey en ikzelf, Mark V. Maar deze keer dus onder de noemer de Kuitenbijters. Officieel is het nog niet uit, maar als jij deze track wil, als jij deze wil laten schallen op de veldritten die er zitten aan te komen, dan moet je mij dat maar even laten weten via Mark met de C, Mark met de C dus, at radiokicks.be. Dan stuur ik die track wel even naar je door. DJ Licious en Almost Gone.
1: So sick and tired.

0: De mist kan nog een beetje blijven hangen, maar in de namiddag wordt het toch zonnig bij 20 graden. Ook het weekend start zaterdag met ochtendgrijs, waarna de zon doorbreekt bij 19 graden. Zondag opnieuw volop zon en een temperatuur van 20 graden dan.
1: Even een slechte dag?
2: Kiks. Kiks. Kiks je humeur meteen de hoogte in.

Camila Cabello en Young Thug met Havana. We moeten echt niet naar Havana om van aangenaam weer te genieten. Want ook hier bij ons in Vlaanderen is het weer ons gunstig gezind. Zowel morgen vrijdag als overmorgen zaterdag gaan zon en wolken elkaar afwisselen bij zo'n 20 à 21 graden overdag. Zondag wordt het nog mooier, dan zou er meer zon dan bewolking zijn en wordt het overdag 21 à 22 graden.

Adela en Ain't in LA. Politica Ginny Bales werd afgelopen zondag naar huis gestemd in de Verraders. Ze mocht dus opzouten. En onder het motto, ze is nu toch gewend van buiten gejost te worden, werd ze een paar dagen later ook uit de partij vooruitgezet, omdat ze niet altijd akkoord was met de standpunten van voorzitter Conor Rousseau, blijkbaar. Dat neigt toch een beetje naar Trumpiaanse toestanden, vind ik. Het ruikt zelfs naar narcistisch gedrag van voorzitter Conor Rousseau. Sia en Helium.

Gordo en Reinier Zonneveld met Loco Loco. Is een keer goed loco gaan, dat moet zeker kunnen. Al wordt dat tegenwoordig minder en minder gedaan onder invloed van alcohol. Uit cijfers blijkt dat 40% van de Vlamingen weinig tot nooit alcohol drinkt. En dat zijn toch wel frappante cijfers. Er is een kentering gekomen op dat vlak. En ik denk dat die kentering vooral bij de jeugd zit. Bastian met You've Got My Love. Tot de volgende in Duplo. Salukes.

0: Kiks.
1: Dit is Kiks.
0: Elke dag, de hele dag.
1: Luister on air en online.
0: Kiks.
1: Maximaal Radio. Kiks.
0: We like you.
1: Kiks.